0: van seks en nu wil ik ook.
1: Als je bitch wilt zullen is het geen probleem, dag.
0: Want ik heb... Ik heb... Als je bitch wil... Ik heb drank, ik heb drugs.
1: 3, 2, 1, alle dieren zeggen...

0: Ik heb chips. Chili is het geen probleem, blauw gaken. Kom niet dan, want ik heb chips.
1: Ik heb chips. Okay, als je bitch wil chillen. Hey,
0: als je bitch wil chillen.
1: Als je bitch wil chillen.
0: Hey,
1: als je bitch wil chillen.
0: Hey,
1: als je bitch wil chillen.

0: Wij zijn eigenlijk over tijd. We moeten er eigenlijk mee kappen. Maar, weet je wat ik zeg? We doen het gewoon nog een keer. Hey, doe dat!
1: Oké, puk op pop. We gaan van links naar rechts, van voor naar achter.
0: 3,
1: 2, 1, als je wist weer...
0: Want ik heb drank en drugs. Ik heb drank

0: zo hard van geen koud.
1: Oké, okay, luister België. Dit is de laatste keer. We gaan allemaal bukken. Allemaal bukken. Voor de laatste keer.
0: Fuck, ik heb toch.
1: Bukken.
0: Ik heb toch.
1: Voor de laatste keer bukken.
0: Als je bitch wil.
1: Dit is de beste zin van 2015. En hij gaat

0: Almeida. Drum en druk, ik wil drum.
1: Als je vriend wil chillen is het geen probleem, dan ga ik er heen. Ik kom niet alleen, want ik heb en niks, ik heb drank. Als je vriend wil chillen,
0: sterke mannen, kom naar voren.
1: Als je vriend wil chillen,
0: sterke mannen, kom naar voren.
1: Als je vriend wil chillen, als je vriend wil chillen, als je vriend wil chillen, wil chillen, wil chillen, wil chillen, wil chillen. Pump, pump, pump. 3, 2, 1, als je vriend wil, hey! We zeggen hey! En iedereen zegt hey! Laat het horen voor jezelf! Oké, dames en heren. Ronnie, kom naar voren. Ronnie, kom naar voren. Bewaking, help hem maar een beetje. Dames en heren van de bewaking, haal die man even naar voren. Haal die man even naar voren. Hij vindt het gezellig dan. Dames en heren, laat je horen voor Ronnie Flex. Dames en heren, laat je horen voor DJ Dylan. Oké, luister, ik zeg. Ooit waren Kanye West en Jay-Z in Parijs en toen deden ze zeker 8 keer hetzelfde nummer. Wij gaan dit 3 keer doen. 1, 2, 3. Oké, Pimperpop voor de allerlaatste keer. Gooi je handen in de fucking lucht en we gaan zingen met z'n allen. Ik zei 3, 2, 1.
0: Als je niet wilt, dan leg het in. Wat ik heb.
1: Als je niet wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik er heen, ik kom niet aan. Want ik heb drank en drugs, ik heb drank.
0: Hey, als je niet wilt chillen en ze belt mijn nummer, dan gaat het wel komen wat ik ben.
1: En wie ben ik in
0: een, wie staat voor de spiegel? Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen, nou.
1: Ik wil hoge tempo, we zweten, hoge grote ogen.
0: Ik ga lekker.
1: Ik heb mijn schoenen vies, we slapen niet, knippel.

ik heb terug. We gaan nog één keer springen. Je laatste energie. Mocht je nu eruit gooien.

0: klopt.
1: Hier lijkt Piet en Seth.
0: Als jij bitch wilt chillen, is het geen probleem. Ja, yes, we gaan het zo doen. Nog één laatste cirkel in het midden. De laatste cirkel.
1: Een grote cirkel, dames en heren.
0: De laatste cirkel. De laatste. Jullie waren sowieso geweldig.
1: Hey, nou als je bitch wilt chillen. Hey, als je bitch wilt chillen. Hey, als je bitch wilt chillen. Hey, als je bitch wilt. Oké, okay, pick up op 2015. 3, 2.

0: Ja, iedereen zegt hey! Laat je horen voor Ronnie Flex!
1: Laat je horen voor Lil Kleine!
0: België, serieus, ik hou van jullie. Ik kom graag terug. Ronnie, ik hou van jou.
1: En ook van Jochem.
0: Even een goeie, even. Dames en heren, dank jullie wel. Jullie zijn van België.
2: Hey, we got no vices. We do vices.